0: Dit waren live-opnamen van het Chubby Hayes Quintet, opgenomen in Roddy's Cuts, 17 en 18 mei 1962 in Londen. Tot besluit nog twee stukken van deze live-opname. In the Night, in kwartetbezetting, is wederom een stuk van Hayes, waarin hij zelf ook op sopraansax speelt. En wordt tot besluit gevolgd door First Eleven, een compositie van Jimmy Duker. Deze opname, die u in deze uitzending heeft beluisterd, behoren tot de beste van deze formatie. Chubby Hayes zou deze groep leiden tot 1964, waar hij een nieuw kwartet zou gaan vormen om zich muzikaal verder te ontwikkelen in de ook wat vrijere vormen van de jazz. Van dit kwartet krijgt u live opname te horen in de volgende uitzending. Als toegift dan nog een opname van Chubby Hayes met een big band uit 1961 getiteld Love Walked In.
1: I'd like to play a number on the soprano this time. This one is an original, which is entitled In the Night, and the piano introduction is played by Gordon Beck.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname voor het Emercy-label van het Tubby Hayes Quintet uit 1962 in Ronnie Scott's in Londen. Een programma van de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag het derde en laatste deel van een serie gewijd aan de Jazz Messengers. Een collectieve hardbopgroep ontstaan in 1954 rond pianist en componist Horace Silver en drummer Art Blakey. Pianist en medeoprichter Horace Silver verliet de groep in 1956 om zijn eigen quintet te beginnen. Drummer Art Blakey ging door met de groep en in wisselende bezettingen dan wel. En vanaf 1958 kreeg de band de officiële naam Art Blakey and the Jazz Messengers. 16 juni 1963 werden er live-opnamen gemaakt voor het Riverside-label in Birdland in New York. De bezetting van de groep, inmiddels uitgebreid van quintet tot sextet, is Freddie Hubbard, trompet, Wayne Shorter, tenorsax, Curtis Fuller, trombone, Cedar Walton, piano, Reggie Workman, bas en de leider Art Blakey aan het slagwerk. Van deze live-registratie krijgt u nu 9 stukken te horen. 4 daarvan zijn van de hand van Blakey's muzikaal leider Wayne Shorter. Het titelstuk van deze CD, Ugetsu, is geschreven door Cedar Walton en de overige stukken zijn een standaard, 2 composities van Curtis Fuller en het bekende The Theme.

0: In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Art Blakey en de Jazz Messengers, gemaakt op 15 april 1959 in Birdland, New York. In de bezetting hoort u Lee Morgan trompet, Hank Mobley tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt bas en Art Blakey drums. De combinatie van Lee Morgan en Hank Mobley was een gouden frontline voor de groep. Hun timing, swing, frasering, voordracht en het gevoel voor de blues komen op deze opname zeer sterk naar voren. Beide solisten en de enorme drive en swing van de ritmesectie en de interactie met Blakey bevestigen hiermee als alle belangrijke kenmerken van de hardbop. Later hebben beide heren in diverse combinaties samen nog verschillende opnamen gemaakt. U zult ze ongetwijfeld nog wel een aantal keren tegenkomen in dit programma.
1: If you feel like patting your feet, pat your feet. And if you feel like clapping your hands, clap your hands. And if you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. So we want you to leave your worldly troubles outside and come in here and swing, ladies and gentlemen.

0: U hoorde live-opname van Art Blakey en The Jazz Messengers, opgenomen in Birdland op 15 april 1959 in New York. Tot besluit hoort u nog twee stukken van deze live-opname. In hetzelfde jaar, 1959, geeft deze groep in dezelfde bezetting nog een concert op het beroemde Newport Jazz Festival, waarvan de opnamen onlangs het licht zagen. Niet lang daarna komt Hank Mobley op een concert niet opdagen en wordt vervangen door tenorsaxofonist Wayne Shorter. Deze laatstgenoemde zou als componist en muzikaal leider zijn eigen stempel op de groep gaan drukken. Art Blakey en The Jazz Messengers zouden weer een nieuw tijdperk ingaan en dat krijgt u te beluisteren in deel 3.
1: Next tune we'll do, ladies and gentlemen. We sincerely hope you enjoy this little ditty by Ray Bryant. One of the brilliant pianists and composers of our city here in New York. The title of it is Chicken and Dumplings.

In dit programma heeft u geluisterd naar live-opname voor het Blue Note label van Art Blakey and the Jazz Messengers in 1959 in Birdland, New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

0: U luistert naar de Concertzender en in het komend uur kunt u gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 1 van een serie gewijd aan de Jazz Messengers. Een collective hard bop groep ontstaan in 1954 rond pianist en componist Horace Silver, die leefde van 1928 tot 2014, en rond drummer Art Blakey, en die leefde van 1919 tot 1990. En de verdere bezetting van de groep is Kenny Doran, trompet, Hank Mobley, tenor sax, Doc Watkins, bas. Op 23 november 1955 werden er live opnamen gemaakt voor het befaamde Blue Note label. En dat gebeurde in Café Bohemia in New York. Voor deze live registratie krijgt u 8 stukken te horen. 3 van deze 8 stukken zijn van de hand van Kenny Doran. En 1 van de hand van Hank Mobley.
1: And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session for Blue Note, right here on the scene. We're putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us and have a ball. Now, ladies and gentlemen, I'd like to acquaint you with the Jazz Messengers. On the piano, we have the incomparable Horace Silver. On the bass, all the way from Motor City, ladies and gentlemen, one of the youngest and finest bass players in the business today, our bassist, Doug Watkins. Doug Watkins. And on the tenor saxophone, we have a new star on the modern jazz horizon, Hank Mobley. Hank Mobley. And on the trumpet, we have a perennial favorite. It's with the prophet of modern jazz, Charlie Parker. He's our arranger now and our trumpeter. The uncrowned king, ladies and gentlemen, Kenny Dorham. Kenny Dorham. And at this time, we want to do a little thing that was recorded before some of us playing up here got into the world. Beautiful thing entitled Salt Winds.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van de Jazz Messengers. En die zijn gemaakt op 23 november 1955 in Café Bohemia in New York. In de bezetting hoort u wederom Kenny Dorham trompet, Henk Mobley tenor sax, Horace Silver piano, Doc Watkins bas en Art Blakey drums.

Oh, thank you very much. We love you.

U luistert naar een live opname van de Jazz Messengers, opgenomen in Café Bohemia op 23 november 1955 in New York dus. Tot besluit hoort u nog twee stukken van deze historische opname. In 1956 zou pianist Horace Silver de groep verlaten en nam drummer Art Blakey de groep over en krijgt het de naam Art Blakey en de Jazz Messengers, waarover in deel 2 van deze serie meer. Ze zouden niet alleen een begrip worden als groep, maar ook als een instituut waaruit zeer veel grootheden van het jazz zijn voortgekomen.

Thank you.

Thank you.

Mm-hmm.

In het programma heeft u geluisterd naar live opname van de Jazz Messengers uit 1955. De opnamen werden gemaakt in Café Bohemia in New York. En dit eerste deel van de serie The Jazz Messengers werd samengesteld door Erik Ineke.

Bij Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. En vandaag deel 4, gewijd aan de Amerikaanse trombonist Frank Russolino. Hij leefde van 1926 tot 1978. Voornamelijk werkzaam aan de Amerikaanse westkust, maar vanwege zijn energieke en virtuose spel kan hij toch wel gerekend worden tot de hard bop. U hoort vandaag bijzondere opnamen uit 1973 en 1975, toen Russolino te gast was in de studio's van de NOS in Hilversum. Deze opnamen zijn extra interessant omdat hij toen werd bijgestaan door het Nederlands trio van pianist Louis van Dijk. Verder bestond dat trio uit bassist Jacques Scholz en drummer John Engels. En dit jazztrio heeft jarenlang in Nederland gegolden als het meest populaire in ons land, met een uitgebreid repertoire en daarnaast door talloze samenwerkingen met andere disciplines. U kunt nu luisteren naar trombonist Frank Russolino en het trio van Louis van Dijk. Het werd indertijd bij de NOS geproduceerd door de onvolprezen Joop de Roo, die zoveel bijzondere jazzprogramma's voor de radio heeft samengesteld. Het repertoire bestaat hier uit bekende standards en we beginnen met All the Things You Are, gevolgd door My Funny Valentine. Als derde stuk volgt daarna een blues in medium tempo.

0: In House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino met opname uit de jaren 50. We gaan door met een quintet waarin alt-saxofonist Charlie Mariano de andere blazer is. Daarna twee stukken door een sextet met daarin als derde blazer de trompetist Stu Williamson.
1: I'd like to play It Had to Be You.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 3 over de Amerikaanse trombonist Frank Rossellino. U hoorde opname uit de jaren 50 in verschillende bezettingen. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

Bij de concertzender is het nu tijd voor ons programma House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Rosolino leefde van 1926 tot 1978 en hij gold als een van de bekendste trombonisten aan de westkust van de Verenigde Staten. Hij was zeer productief en speelde in talloze orkesten. Daarnaast zat hij ook nog regelmatig in de studio's van Hollywood. Vandaag horen we hem met vroege opname uit 1954. Big band leider Stan Kenton, bij wie Rosolino begin jaren 50 in het orkest zat, bracht voor Capitol Records een serie uit met de titel Kenton Presents. Hierin werden aankomende muzici in kleinere bezetting gepresenteerd om ze zo buiten het grote orkest om meer bekendheid te geven. In maart 1954 maakte Rosolino opname voor deze serie met een sextet dat verder bestaat uit Charlie Mariano, altsax, Sam Noto, trompet, Claude Williamson, piano, Curtis Counts, bas en Stan Levy, slagwerk. De arrangementen werden gemaakt door Bill Holman. Inmiddels zijn dit natuurlijk bekende namen geworden, maar toen kwamen ze pas net kijken. U hoort 8 stukken die maximaal 3 minuten duren. Ze waren oorspronkelijk bedoeld voor 45 toerenplaten en ze zijn later op LP en CD uitgebracht.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino, die leefde van 1926 tot 1978. Zojuist hoorde u studioopname uit 1956, uit zijn vroege periode dus. Daarna zou hij volop aan het werk blijven in verschillende bezettingen en veel buitenlandse tournees maken, albums onder eigen naam uitbrengen en talloze meer met anderen. We maken nu een sprong in de tijd en gaan verder met opname uit 1978, ruim 20 jaar later dus. Opvallend is dat Rosolino dan nog niets van zijn virtuositeit en zeggingskracht heeft verloren. Hij speelt misschien nog wel gewaagder en vrijer dan daarvoor. Helaas is Frank Rosolino op tragische wijze om het leven gekomen. Eind november 1978 heeft hij zelfmoord gepleegd. De motieven daarover zijn nooit opgehelderd. Rosolino was in het dagelijks leven een clownesk persoon, zoals hij vaak uitte in zijn geestige vocale escapades, maar hij had kennelijk ook een meer sombere kant. U kunt nu luisteren naar enkele van de laatste opnamen die hij maakte. Ze zijn van 1 augustus 1978. De andere muzici van het Rosolino Quartet zijn Larry Willis, piano, Kevin Brandon, bas en Billy Higgins, slagwerk.

0: Dag luisteraars, welkom bij het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar een bijzondere opname van het concert door het sextet van bassist en componist Charles Mingus. Mingus leefde van 1922 tot 1979. Het bijzondere van deze productie is dat hij werd gemaakt in Nederland. En wel tijdens het internationale jazzfestival in Loosdrecht op 12 augustus 1972. Mingus was toen met de band op tournee door Europa en daar werden ook radioopnamen van gemaakt die inmiddels op cd zijn verschenen. De band had een tamelijk ongebruikelijke samenstelling, maar Mingus werkte graag samen met uiteenlopende muzici. We noemen de namen: John Faddis, trompet, Charles McPherson, altsax, Bobby Jones, tenorsax en klarinet, John Foster, piano, Roy Brooks, slagwerk en uiteraard leider Charles Mingus aan de bas. We horen om te beginnen een lang, suite-achtig stuk van Mingus van ongeveer een half uur, waarin allerlei onverwachte muzikale wendingen plaatsvinden. Helemaal in de stijl van de avontuurlijke en onvoorspelbare Charles Mingus. De titel: My Music Mission.
1: Chops, also written to feature Roy Brooks on drums. It's titled My Music Convention in Milan.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar solo-opname van pianist en componist Thelonious Monk uit de jaren 1962 tot en met 1968. Hoewel hij meestal als een modernist wordt beschouwd, is zijn solospel hier bijna als een eerbetoon aan de jazz-traditie te beschouwen. Hij doet bijvoorbeeld soms denken aan voorgangers als Fats Waller, maar dan met een duidelijk eigen opvatting. In het volgende blok hoort u om te beginnen twee Monk-composities, Introspection en Ruby, My Dear. Daarna volgen weer een aantal songs uit het standaard jazz-repertoire.

In ons programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar solo-opnamen door pianist en componist Thelonious Monk. De opnamen werden gemaakt voor Columbia Records in de jaren 1962 tot en met 1968. Willem van Manen stelde dit programma voor de concertzender samen en zolang de tijd het toelaat, hoort u Ask Me Now.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 13 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. We beginnen dit uur met een kwartet van Monk met tenorsaxofonist Charlie Rouse. Deze saxofonist leefde van 1924 tot 1988 en hij had zijn sporen al ruimschoots verdiend in de orkesten van onder andere Billy Eckstein, Dizzy Gillespie, Duke Ellington en Count Basie, voordat hij toetrad tot het kwartet van Thelonious Monk. Deze samenwerking heeft ruim 10 jaar geduurd, namelijk van 1959 tot 1970. En daarbij valt op hoe goed de saxofonist en de pianist elkaar aanvoelden en waar nodig elkaar aanvulden. De andere muzici zijn bassist Larry Gales en drummer Benny Reilly. We horen nu 4 composities van Thelonious Monk en de studioopnamen werden gemaakt in 1967 en 1968. Het album werd uitgebracht onder de titel Underground.

U hoorde het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Charlie Rouse. De studioopnamen waren uit 1967 en 68. Vanaf 1970 zou Monk gaan samenwerken met een andere tenorsaxofonist, namelijk met Paul Jeffrey. Deze had daarvoor ook al een reputatie opgebouwd bij de groepen van onder andere Dizzy Gillespie, Clark Terry en Count Basie. Vanaf 1972 zou Jeffrey ook deel gaan uitmaken van de groepen van bassist Charles Mingus. Maar nu hoort u het kwartet van Thelonious Monk met Paul Jeffrey tijdens het Newport Jazz Festival in 1975. Het repertoire bestaat uit Monk-stukken en de andere muzici zijn bassist Larry Ridley en drummer Tootie Monk. Een gedenkwaardige combinatie, want deze laatste is de zoon van Thelonious Monk. Hij werd geboren in december 1949 en was dus tijdens dit concert pas 35 jaar oud.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar kwartetten van en met pianist en componist Thelonious Monk. De opname in het eerste blok waren uit 1967 en 68 en in het tweede blok uit 1975. In de resterende tijd hoort u nog een deel van Round Midnight, misschien wel de bekendste compositie van Thelonious Monk. Ga ik u alvast zeggen dat dit programma voor de Concertzender werd samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u luisteren naar deel 12 van een serie gewijd aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Meestal trad hij op in kleine bezetting, omdat zijn eigenzinnige manier van pianospelen dan goed tot uitdrukking kwam. Maar in dit uur horen we hem met zijn eigen composities in een veel groter verband. Componist Hal Overton komt de eer toe dat hij, in samenwerking met Monk, composities voor een tienmans orkest op een uitstekende manier heeft bewerkt, geheel in de stijl van Monk. Deze live-opnamen werden in 1963 gemaakt in het Lincoln Center in New York. U hoort de volgende stukken: Baya, I Mean You en Evidence. Enkele solisten daarbij zijn cornetist Thad Jones, alt-saxofonist Phil Woods, tenor-saxofonist Charlie Rouse, drummer Frank Dunlop en Thelonious Monk natuurlijk zelf achter de piano.

In House of Hard Bop luistert u naar Thelonious Monk. Zojuist waren dat opnamen uit mei 1961 vanuit het Amsterdamse Concertgebouw. De maand daarvoor, in april 1961, maakte ze een kwartet met erin weer saxofonist Charlie Rouse opname in Studio Irene in Bussum. Hiervan vier stukken, uiteraard van de hand van Monk. Crepuscule with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Monk. En verder Rhythmining, I Mean You en Nutty.

In House of Hard Bop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar het kwartet van pianist en componist Thelonious Monk. In opname uit 1961 gemaakt in Nederland. De muziek is onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. En na deze afkondiging hoort u het kwartet nog in Bemsche Swing. Dit uur werd samengesteld voor de Concertzender door Willem van Manen.

Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van de Concertzender te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Welkom bij de Concertzender. U kunt luisteren naar deel 10 van de serie gewijd aan Thelonious Monk in ons programma House of Hard Bop. Monk leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met boeiende live-opnamen die hij maakte met een grote bezetting bestaande uit 10 muzici. Het was altijd al zijn wens geweest om zijn composities uit te laten voeren door een meerkoppig orkest en eindelijk kwam het er in 1959 dan van. Dat was mede de verdienste van componist Hal Overton, die gevraagd werd om de arrangementen voor zijn rekening te nemen. Dit alles resulteerde in een legendarisch concert dat in februari 1959 werd gegeven in Town Hall in New York. In de nu volgende 3 Monk-composities hoort u naast de pianist zelf als soliste, tenorsaxofonist Charlie Rouse, alt-saxofonist Phil Woods en trompetist Donald Byrd.

In House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Johnny Griffin. De samenwerking verliep uitstekend, alhoewel de benadering van beiden nogal verschillend is. Griffin beschikte over een ongebreidelde techniek, terwijl Monk het vooral moet hebben van zijn melodische benadering en percussieve zeggingskracht. Inmiddels had Monk steeds meer eigen repertoire ontwikkeld, dat ook door zijn collega's zeer graag gespeeld werd. Zo hoorde u net de Monk-stukken Nutty, Let's Cool One en In Walked Bud. Dit laatste nummer is opgedragen aan pianist Bud Powell. We gaan door met nog meer Monk-repertoire door dit kwartet. U weet het, dat werd opgenomen in 1958 in de Five Spot Club in New York.

Thank you.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Johnny Griffin. Deze live-opnamen waren uit augustus 1958 vanuit de Five Spot in New York. We hebben nog tijd voor een stukje Blues Five Spot. Maar ik kondig alvast het programma af en vertel u dat dit werd samengesteld door Willem van Manen.

bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We gaan terug naar 1957. Het kwartet van Monk trad op in de fameuze Carnegie Hall in New York. Op zich heel bijzonder, omdat er in die zaal niet vaak jazz werd gespeeld. De blazer is tenorsaxofonist John Coltrane, die al in 1956 met Monk had gespeeld. Monk en Coltrane hadden grote bewondering voor elkaar en zijn tot op heden jazz-iconen met een legendarische status gebleven. Toch lagen hun opvattingen niet zo dicht bij elkaar. Coltrane was de virtuose blazer die de meest ingewikkelde stukken aankon. Monk had minder techniek in huis, maar hij beschikte over een nadrukkelijke zeggingskracht en herkenbare timing. In dit concert waren ze beide in topvorm, waarbij Monk in de tijd werd getypeerd als de hoge priester van de jazz. En voor Coltrane werd de benaming de aanstormende vernieuwer gebruikt. De bassist in het kwartet is Ahmed Abdul Malik en de drummer is Shadow Wilson. De eerste vijf stukken die u gaat horen zijn gebaseerd op thema's van Thelonious Monk.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van Thelonious Monk en tenorsaxofonist John Coltrane. U hoorde live opname uit 1957 vanuit de Carnegie Hall in New York. Thelonious Monk leefde overigens van 1917 tot 1982 en John Coltrane van 1926 tot 1967. In de tijd die we nog hebben hoort u een langzame blues met Monk in zijn eentje aan de vleugel. Willem van Manen stelde dit programma voor de concertzender samen.

geluisterd naar de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag deel 3 uit een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met vroege opname uit 1953 door een quintet onder leiding van Monk. De tenorsaxofonist is Sonny Rollins, die hier pas 23 jaar oud is. Opvallend is dat hij toen al zijn onmiddellijk herkenbare en uitgebalanceerde stijl had gevonden. De tweede blazer is hornist Julius Watkins. Hij was een van de weinige improvisatoren die op dit lastige instrument een beetje uit de voeten kon. De andere muzici zijn bassist Percy Heath en drummer Willie Jones. U hoort 3 stukken van Monk, Let's Call This, Think of One en Friday the 13th.

In het programma House of Heart Bop luistert u naar opname van pianist Thelonious Monk, gemaakt in 1957. Zojuist hoorde u hem aan het werk met een septetbezetting. Monk was avontuurlijk ingesteld en vond het interessant om met heel verschillende muzici samen te spelen. Het volgende kwartet bestaat uit John Coltrane, tenor sax, Thelonious Monk piano, Wilbur Ware bas en Shadow Wilson slagwerk. Monk en Coltrane hadden grote bewondering voor elkaar en zijn tot op heden iconen uit de jazzgeschiedenis waar niemand omheen kan. Toch lagen hun opvattingen niet zo dicht bij elkaar. Coltrane was de virtuose blazer die met een geweldige swingende timing de meest ingewikkelde stukken aankon. Monk had minder techniek en een wat nadrukkelijke timing, maar met een grote melodische zeggingskracht.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1957 van pianist en componist Thelonious Monk, eerst met een septet en daarna met een kwartet. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 6 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. In dit uur komt hij aan bod in trioverband. En u kunt zijn persoonlijke stijl heel goed bewonderen. Zijn spel wordt gekenmerkt door een wat hamerende en onverwachte timing en een in harmonisch opzicht vaak verrassende notenkeus. Maar vaak refereert Monk ook aan vroegere stijlen die hem dierbaar zijn, zoals die van pianist Fats Waller. De eerste paar nummers speelt hij met bassist Oscar Pettiford en slagwerker Art Blakey. Deze beiden gelden ook als erkende grootheden binnen de hardbop. Het repertoire bestaat uit min of meer bekende songs van componisten als Gershwin, Blake, Waller en Hart. De studio-opnamen werden gemaakt in maart en april 1956.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar deel 5 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk, met vandaag een grote inbreng van tenorsaxofonist Sonny Rollins. De vorige opnamen waren uit 1953 en 54. We gaan nu door met opname uit 56. Het betreft hier een quintet dat naast Monk en Rollins verder bestaat uit alt-saxofonist Ernie Henry en in de ritmesectie bassist Oscar Pettiford en slagwerker Max Roach. Drie composities van Monk: Brilliant Corners, Blue Bolivar Blues en Panonica. Het album, oorspronkelijk uitgebracht bij Riverside onder de titel Brilliant Corners, kreeg van het blad Downbeat in die tijd 5 sterren. Het maximale dus.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 5 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. De opnamen waren uit 3, 4 en 1956. En een belangrijke inbreng was er van tenorsaxofonist Sonny Rollins, die werd geboren in 1930. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. Als toegift hoort u Thelonious Monk nog in een trio-bezetting.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 4 van een serie die gewijd is aan de pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Wij zijn binnen deze serie inmiddels beland in de jaren 50. En u hoort hem in dit uur als solopianist en in trioverband. We beginnen met twee opnamen in Parijs uit 1954. Het eerste stuk is misschien wel de bekendste compositie van Thelonious Monk, namelijk Round About Midnight. En daarna volgt het stuk Evidence. Dan drie stukken van Monk in trioverband met bassist Percy Heath en slagwerker Art Blakey. Tot slot weer een solostuk, Just a Gigolo. Dit is geen Monk-compositie, maar wel een stuk dat hij graag en veel speelde. Het werd in 1928 gecomponeerd door Leonello Casucchi.

1954 maakte Monk weer opname met een quintet, maar in een andere bezetting. Het is kenmerkend voor Monk dat hij altijd met zoveel mogelijk verschillende muzici wilde samenwerken. Hij zorgde er wel voor dat zijn eigen composities behoorlijk aan bod kwamen. Naast Monk zijn de muzici Ray Copeland trompet, Frank Foster tenorsaxofoon, Curly Russell bas en Art Blakey slagwerk. Vier stukken hoort u. En alleen het tweede is geen Monk-compositie. Dat is een bekende song met de titel Smoke Gets Into Your Eyes.

In het programma House of Hardbop hoorde u tot nu toe opname door quintetten onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. We sluiten dit uur af met een aantal stukken waarin Monk solo piano speelt. De opnamen zijn uit 1954 en de composities zijn alle van Monk zelf. Het klavier is niet zo goed gestemd, maar dat past misschien wel bij het grillige en percussieve spel van deze bijzondere pianist. Hij had er zelf kennelijk geen probleem mee om toch mooi aan de slag te gaan.

serie over pianist Thelonious Monk heeft u geluisterd naar opnamen uit 1953 en 1954. Eerst in quintetbezetting en daarna solo piano. Deze aflevering van House of Hard Bop werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. U hoort deel 2 uit een serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. De vorige keer hoorde u Monk met zijn vroegste opname onder eigen naam en die stammen uit eind jaren 40. Vandaag gaan we verder met opname uit 1951. We horen voornamelijk een quintet met muzici die al eerder bij Monk speelden. Altist Sahib Shihab, vibrafonist Milt Jackson, bassist Al McKibben en slagwerker Art Blakey. Nu volgen onder andere een aantal inmiddels bekende Monk-stukken, waaronder 4-in-1, Criss-Cross, Aaron L. en Straight No Chaser.

U hoorde het trio van pianist Thelonious Monk met opname uit 1947. De stukken in deze uitzending duren meestal ongeveer 3 minuten, omdat ze in dat tijd werden opgenomen voor 78 toerenplaten. We gaan door met quintetopname, ook weer uit 1947. De muzici zijn naast Monk, George Tate, trompet, Sahib Shihab, altsax, Bob Page, bas en Art Blakey, slagwerk. U hoort 4 Monk-composities, waarvan het laatste het beroemde Roundabout Midnight is.

Tot besluit van dit uur, met vroege opname van pianist en componist Thelonious Monk, gaan we naar 1948. Dan maakte hij kwartetopname met de bekende vibrafonist Milt Jackson, die later deel ging uitmaken van het Modern Jazz Quartet. U hoort weer een aantal bekende Monk-composities: Evidence, Mysterioso, Epistrophe en I Mean You.

In het programma House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar het eerste deel van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Opnamen waren uit 1947 en 48. Als toegift volgt nog een rariteit. Bij het kwartet van Milt Jackson voegde zich voor twee nummers ook een zanger en dat was Kenny Pancho Haggood. En dat zal wel zijn geweest op aandringen van de producent. Tot zover deze woorden, geschreven door samensteller van dit programma, Willem van Manen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag besteden we weer eens aandacht aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Hij werd geboren in 1927 in Washington. Dat hij niet erg bekend is geworden ligt aan het feit dat hij een family man was en zijn brood gedurende 30 jaar voornamelijk verdiend heeft als postbode in zijn geboorteplaats. Zijn doorbraak kwam pas aan het einde van de jaren 70, toen hij ging samenwerken met drummer Billy Hart. Deze stimuleerde hem en bracht hem in contact met het Deense label Steeplechase. We beginnen met twee stukken van zijn eerste cd, getiteld This is Buck Hill, opgenomen in 1978. De ritmesectie bestaat uit gerenommeerde muzici, Kenny Barron, piano, Buster Williams, bas en Billy Hart natuurlijk achter het slagwerk. De composities zijn van Buck Hill zelf.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hale, geboren in 1927. En dit waren twee stukken van zijn eerste cd, die in 1978 werd opgenomen onder de titel This is Buck Hale. Zijn muzikale activiteiten namen eind jaren 70 toe, omdat hij na 30 jaar zijn baan als postbode had opgegeven. En dat heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 10 cd's. Ook in ons land was hij ooit te beluisteren, omdat hij in 1981 werd gevraagd voor een optreden tijdens het North Sea Jazz Festival. Van dat concert is een dubbel cd uitgebracht. Daarvan hoort u nu twee stukken.